Radio. Thanks voor het luisteren en voor het onderdeel zijn van Capture. Volgende week ben ik terug met nieuwe muziek, nieuwe sound en nog veel meer. Dit is Laura van Dam.

nacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidsbeleid.

0: Kabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijd werken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hexet zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 5.

Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten.

0: Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Slam.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij...
5: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.

0: vrijheid.
1: Yes.
2: Gooise Vrouwen is terug.
3: Ik heb contact gezocht met de escort service.
4: Oh jee.
2: Een seizoen met extra veel verleidingen.
5: Extra?
6: Wow. Kan je mijn nummer geven?
0: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
2: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
5: Oh, rustig blijven.
7: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
11: Oeps, I did.
10: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws.
4: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
6: Ik hou het niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En dit was het nieuws op Slam.
10: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
11: Yes.
12: Gooise Vrouwen is terug.
13: Ik heb contact gezocht met de escort service.
14: Oh jee.
12: Een seizoen met extra veel verleidingen.
15: Extra?
16: Dan kan je mijn nummer geven?
10: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
12: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
15: Oh, rustig blijven.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa, pa, pa, pa.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Alle verf super voordelig.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Misschien een soort nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Robbie Williams and Miss Monique. Beauty and Us.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Geef kleur aan

0: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
0: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En dit was het nieuws op Slam.
12: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Desk.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall... kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
23: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
24: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
25: Onzekere energiemarkt?
26: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
25: Ik heb zoveel vragen.
26: Welk energiecontract is het beste?
25: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club 1 liter voor maar 1,19.
0: Lidl, je verdient het.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer van minder. Simpel.
22: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
23: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
24: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
25: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20.

0: mensen naar twee nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En dit was het nieuws op Slam.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
21: Yes.
22: Gooise Vrouwen is terug.
23: Ik heb contact gezocht met de escort service.
24: Oh jee.
22: Een seizoen met extra veel verleidingen.
25: Extra? Wow.
26: Hoe kan je mijn nummer geven?
20: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
22: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
27: Oh, blijven.
28: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
29: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
30: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
31: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
32: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
29: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
33: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend altijd.

0: trams gaan.
1: Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dan krijg je van mij nog het Slamverkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten, 17 minuten vertraging. En de A20, Hoek van Holland, Gouda, tussen Kleinpolderplein en Krooswijk. Een vertraging daar van een kwartiertje.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Jesse van Bochelen.
2: Ja, we zijn ready for the day. De lekkerste dag van de week, de zaterdag. En die knallen we energiek, full power in. Met de Swedish House Mafia.

Harry Styles op je weekend bij Slam. Hele goede morgen. Hé, hey, wat hoor ik nou? Ben jij een beetje verdrietig? Dat gaat hier rond in de wandelgangen. Ja, ik snap het wel hoor. Je kijkt naar je festivalbandjes om je pols en dan denk je... ach, het festivalseizoen is voorbij. Waarom nou? Waarom? Maar kijk eens wat er voor je ligt. ADE. En nu weet ik, het is snel uitverkocht. Het gaat reuze hard. En daarom willen wij van Slam je een beetje helpen met het ADE-alarm. Begint vanaf morgen. Hoor jij dat alarm? Laten we dan iets afspreken. Dan moet je scherp zijn. Dan moet je wakker zijn en appen naar de studio. En dan vooral waarom jij die tickets verdient. En geloof me, ik weet wat eraan komt. Er komen echt de allerdichtste feesten voorbij. Dus geen reden voor paniek. We zien elkaar volgende week gewoon op ADE. Chris Cross Amsterdam, hoor je nu. Chris Cross.

0: Meezingen en meedansen geblazen met Justin Timberlake op je weekenddag hier op Slam. Ja, en misschien zit je wel in de auto onderweg naar de sport. Of wat hebben we nog meer? Naar je werk. Dat kan natuurlijk ook normaal. Ik hoop het niet voor je, maar het zou zomaar kunnen. Of heb je een andere hele leuke planning? En zit je dan in de auto met zo'n telefoon in zo'n klikhouder voor je? Ik heb daar zelf altijd een haat-liefde verhouding mee. Ik krijg dat ding er nooit in geklikt en dan valt hij weer terwijl ik net op de snelweg rij. Bloedirritant. Maar als je een iPhone hebt trouwens, kijk uit met die iPhone 18, hè. Je hebt nu die nieuwe kleur, bordeauxrood. Die schijnt te verkleuren in een soort Barbie-laag. Ja, het gaat helemaal nergens over. Duizenden euro's. En dan krijg je dus inderdaad een niet al te chique kleur ervoor terug. En die prijs die verkleurt niet. Dat kan ik je wel mededelen. Het is de zaterdagochtend hier op Slam. En er mag wel een beetje energie in. En dat gaan we doen. Slam.
1: Martin Garrix hier. Je luistert naar mijn nieuwe single op Slam.

0: De Grand Slam deze week. Martin Garrix hoor die op Slam. Hey, het is weer zover, mannen. Ik heb een discussie met mijn vriendin over iets wat ik in de badkamer doe, waarvan ik durf te zweren dat jij dit ook doet. Dus ik heb zometeen echt even wat steun van je nodig, hoor.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Weer online hier. Het wordt vandaag een beetje van alles. Zon, wolken en buien. Vooral vanmiddag in het noorden. Kans op onweer, hagel zelfs en windstoten. Het wordt 14 à 15 graden met een stevige zuidwestenwind. En daardoor voelt het wat frisser, dus de jas mag aan. En dan krijg je nog de langste vertraging van Flitsmeister. Dat is op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten. Daar een vertraging van 24 minuten.
21: Jesse van Bogelen.
20: Ja, ik heb Avicii voor je in de aanbieding voor als je nog wat slaperig was. Eerst Adela.

Avicii, dit zijn de bangers die we nog veel gaan horen rondom ADE. Ja, ik zei het al, ik heb een enorme discussie met mijn vriendin. En dat gaat over staand plassen. Ja, dat mag bij mij thuis blijkbaar nog, maar ik voel wel dat mijn privilege langzaam wordt afgebouwd. Namelijk, ik speel een sport thuis die veel mannen spelen. Namelijk, wat doen wij mannen? Wij mannen plassen in de wc. En wij gaan doortrekken op het moment dat wij denken dat we in het einde van de flush klaar zijn met plassen. Maar dan haal je het niet altijd. Als je dus te vroeg bent, dan is die flush dus al klaar terwijl jij nog aan het plassen bent. En dan zit er dus nog een beetje urine in de pot. En dan wordt mijn vriendin zo boos. Dat vindt ze echt niet leuk. Maar ik weet zeker dat zoveel mannen deze sport spelen. I miss you. Dit is

Zara Larsson hoor je hier op Slam op de zaterdagmorgen. Ja, en die muziek, dan doen we bijna denken aan een lekker drankje. Ik heb zin in misschien een koud pilsie. Nee, het is veel te vroeg, Maar als je dan alcohol drinkt, ben je dan een cocktail kind of guy, een lekker biertje, of toch aan de sterk, aan de bako, het kan allemaal. Of heb je helemaal geen alcohol nodig om gezelligheid op te zoeken? Dat is nog sterker. Maar in Nederland, als je eventueel een alcoholverbod hebt, wordt het straks nog moeilijker om alcohol wel stiekem te drinken. Namelijk de Tweede Kamer die steunt de invoering van de alcoholmeter. Ja, het is een soort, ziet er heel grappig uit. Het is een soort enkel band. En dan via je zweet controleren zij dan of je alcohol gedronken hebt. Bizar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zelfs als je denkt, ik neem maar eentje, dat heeft toch niemand door. Dan gaat dus die meter af. En dan ben ik wel benieuwd of er een schok afgaat. Maar zo vaart zal het niet lopen.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Rehab en Artbad. Drama.
0: Nieuw.
2: Meer music.
1: POD en Easy Bijou. Careful.

Isabizou, het is je weekend. Hele goede morgen. Hey, die Dua Lipa, hè, die heeft natuurlijk een strot van goud. Dat is niks nieuws. Maar die heeft ook een hele goede pen. Schreef voor Radical Optimism, haar album, maar liefst 97 liedjes. Daar kwamen er weer 11 uit op het album. En gelukkig ook deze. Houdini.

Snoop Dogg en David Guetta. Ja, ik kan geen betere combinatie verzinnen op je zaterdagmorgen. Hey, er is deze week een nieuwe campagne gestart om jongeren van het vapen af te krijgen. Nou, goed initiatief. Maar ik moest wel heel hard lachen om de namen van die posters. Die krijg je zometeen. En ook deze klappers komen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
6: What a walk! And give you a walk!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
19: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
20: Yes.
7: Gooise Vrouwen is terug.
21: Ik heb contact gezocht met de escort service.
22: Oh jee.
7: Een seizoen met extra veel verleidingen.
22: Extra?
21: Wow.
22: Hoe kan je mijn nummer geven?
19: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
7: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
23: Ongelukkig
24: blijven. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor word ik snel geholpen.
24: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Hoi, wij zijn van nummer 33.
0: Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijzen te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Ronald, dan krijgen we van mij nog het Slam-verkeer door Flitsmeister. Ik neem de twee langste vertragingen met je door. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. Een vertraging daarvan 10 minuten. En dan de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten. Een vertraging daar van een half uurtje.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jesse van Bocholen.
1: Ja, het is weekend hier op Slam. En dit was misschien wel de hit van de zomer. En die kunnen we extra gebruiken nu het een beetje herfstig aanvoelt. Miguel, hoor je nu?

Het is je weekend hier op Slam met Ariana Grande. Ja, kinderen die moeten van vapes af. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Maar nu is er een nieuwe campagne bedacht in Nederland en die heet De Slappe Banaan. Goeie naam, een van de mogelijke gevolgen van vapen dus. En er zijn nog een paar posters van nep vapes, drie smaken. Acne aardbei, psoriasispeer en slappe banaan. Ja, en die posters die zijn ondertussen op meer dan 200 scholen aangevraagd. Ja, om dus jongeren bewuster te maken van het vapen en de gevaren daarvan. En het zijn inderdaad nou niet de drie smaken waarvan wij zeggen, nou, ik neem even een hijs. Het is de zaterdagochtend en het is tijd voor de lekkerste knallers. Zometeen de Days van Crystal and Notion. Eerste mannen van de Bauza. Magnetic hoor je nu.

We knallen je door de zaterdag met de Days. Slam. Ja, die hoorde je. Crystal Notion naar de mannen van de Bauza. Ja, die Noorse goden, dat zijn het. Echt van niets naar iets in een paar jaar. Wat zeg ik? 2 jaar. Het moeten allemaal nog 23 worden. Maar die Edward, die schijnt dus een Nederlandse crush te hebben. Ja, die liet zijn oog vallen op de verloofde van een Amerikaanse bokser. En dat is natuurlijk onze eigen Jutta. Jutta Leerdam. Maar even eerlijk, wie is er niet een beetje verliefd op Jutta? Ik denk toch wij allemaal wel. Mijne Güte zeg. Zometeen krijg je nieuwe muziek. Eerst Get Busy, Jean-Paul.

0: Ja, zo komen we de zaterdagochtend wel door samen. Bibi Rexha met David Guetta hoorde je hier. Hey, ik denk dat je het wel kent als je lekker in bed ligt en een beetje doomscrollen, ook misschien wat nieuws lezen. En ik las wat uit Italië, waardoor ik aan nul verdenk. Zometeen daarover meer.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a walk! En give you a walk!
18: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
23: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
25: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
26: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Ja, goedemorgen. Dan krijgen we mij het weer van Weer Online. Beetje van alles wat. Zon, wolken en buien. Vanmiddag in het noorden kans op onweer, hagel en windstoten. Het waait flink en het wordt 14 tot 15 graden. En dan krijg je het slim verkeer door Flitsmeister. Ik neem de langste vertraging een beetje door. De A59, Os-Zonzeel, tussen Waspik en Hooipolder. 13 minuten vertraging. En als laatste en ook de langste, de A1, Amersfoort-Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Bunschoten. Een vertraging daar van een half uur.
4: Jesse van Bogelen.
3: Ja, het weekend is officieel los. En als dat nog niet gelukt was, dan helpt Marshmallow je daar wel een handje.

Vijf over half twaalf, het is je weekend. Je hoort dus meteen hier op Slam. Slam. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? 30.000 flessen jatten zonder dat iemand het doorheeft. Nou, in Toscane is het toch echt afgelopen zondag gebeurd. Het klinkt als een nogal ambitieus plan. Maar ja, die straatwaarde, dat is hoog. En dat noem je dan straatwaarde, terwijl het om heerlijke dure wijn gaat. 5 miljoen euro. Niet normaal. En toen zat ik te denken aan Noel van de ochtendshow. Jij komt natuurlijk net terug uit Toscane. Je hebt iedereen hier wijn uitgedeeld. Moet jij nog iets uitleggen misschien? Wel lekker wijntje trouwens, dankjewel. Fischer, hoor je nu? What a life! Every

0: Never be the same again. Nou, geen zorgen. De zomer is nog niet voorbij. Want ik hoor een beetje jouw tranen. Jij bent bang dat het voorbij is, hè, deze zomer. Maar niet getreurd. De festivalzomer is misschien voorbij, maar ADE staat er voor de deur. En niet zomaar, want er komen echt gigafeesten weer naar onze hoofdstad toe. Maar zoals je weet, het gaat wel heel snel met alle kaartverkoop. Maar dan hebben wij goed nieuws van Slam. Natuurlijk. Want morgen start toch echt het ADE-alarm. Zodra jij dat ding hoort, moet je wakker zijn, moet je scherp zijn en moet je appen naar de studio. Waarom verdien jij die tickets? En wie weet zien wij elkaar volgende week dan gewoon op ADE.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: Okay,
1: ja, jij bent waarschijnlijk ook wel van de cocktails. Helemaal op de zaterdag. Er wacht een cocktail vol genres op jou. Zometeen bij House in de Pauze.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden.
12: Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuis in, mooi wonen.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaard.

0: klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In een loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië. En eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Ronald, dan krijg je van mij nog het verkeer door Splitsmeister. Ik neem de twee langste vertragingen met je door. Namelijk de A59 Os-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. Daar een vertraging van 12 minuten. En dan de langste, de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten. Een vertraging daarvan 35 minuten.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Het is toch echt zover. De zaterdagmiddag is begonnen. 2 uur lang vliegen alle genres je om de oren. Onder andere clubheads en hardwell zijn voor je onderweg. Maar we beginnen bij een grondlegger van een iconische sound. En dat gaat deze mevrouw voor je doen. Ik heb het over autotune. Vandaag niet meer weg te denken, maar deze vrouw die ging er voor het eerst helemaal op los in 1998. Het leek de perfecte aftrapper voor House in de Pauze van 12 tot 2. Dit is Cher.

90 en begin 2000 mede kleur gaven. Ja, en die kleur die wordt nog steeds flink verspreid, hoor. Chesto in één weekend, Lissabon, Utah, Vegas en dan door naar Korea. Het is bizar, ik tel 3 werelddelen. Ja, ik zei het al, dat in een weekend. De ene klapper naar de ander, dus we blijven nog lekker in die tijd hangen met Blue Cantrell en Hit 'Em Up Style in de Nadi Remix. Van throwbacks tot dancefloor hits van nu, je hoort ze allemaal bij

0: Martin Garrix, Bruno Mars. Ze komen allemaal voorbij bij House in de Pauze. Alles in de spreekwoordelijke blender, tot 2.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Bakkers Bijbel.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
17: Alle Sik & Verf bestel je bij
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
25: House in de pauze.
26: Tot 2 uur hoor je de One Hit Wonders tot de gevestigde namen. Alles gaat hier samen in de mix. Je krijgt van mij het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken talrijke buien vanuit het westen over ons land heen. Daarbij onweer, regen en zware windstoten. Het wordt maximaal 15 graden. Dan nog de vertragingen van Flitsmeister. Zijn er 2. De A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 13 minuten. En de A59 Osse-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder, 13 minuten. Je luistert naar House in de Pauze.

Applaus in de pauze tot twee, hoorde je hier. Uninvited. Hey, morgen is het zover, het eerste ADE-alarm. En als jij die hoort, moet je appen naar de studio waarom jij die 4 tickets verdient die je morgen kan winnen. Namelijk op de Hertz Club Train. Bizar. 4 uur lang stampen door Amsterdam op de donderdag 22 oktober. Een treinreis die je nooit meer zal vergeten. En ik beloof je, de trein vertraagt niet. Echt waar, daar ga ik voor zorgen. Doe morgen mee. Voor het eerst met het ADE-alarm.

0: Ja, ook Yes Air is welkom met een beetje nostalgie op de zaterdagmiddag. Zometeen house in de pauze. Tot 2.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl.
19: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet, waaronder de McLarens, die op elkaar botsten.

0: Onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Ronald, dan krijg je van mij nog het Slamverkeer door Flitsmeister. De A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, 20 minuten vertraging. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, ook daar 20 minuten door een auto met pech. En dan de laatste en ook de langste, dat is op de A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Daar een vertraging van 53 minuten.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de Hockey, Marieke van de Snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker bij. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
8: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

die wilde dus leraar worden. En ben ik altijd zo blij dat ze naar plan A zijn gegaan. Toch gewoon de muziek in. Want dat zouden we niet willen missen. Zijn house. Binnenkort hier ook in Amsterdam te luisteren. De 24e van oktober staat hij hier met zijn eigen club Knuckles in IJver. Op de NDSM-werf in Amsterdam. Van 2:00 middag, 10:00 avonds. Hartstikke idee. Je hoort hem zometeen na

0: We hebben nog een half uur vol gas te gaan. We houden in de pauze tot 2 uur en de nummer 1 DJ komt eraan.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
15: House in de pauze.
16: Nog een half uur mag het volume volledig open bij House in de pauze tot 2 uur. Je krijgt nog van mij het weer door weer online. Vanmiddag trekken er namelijk buien vanuit het westen over ons land. En ook hier en daar wat regen en vooral veel wind. Het wordt maximaal 15 graden. Dan krijg je van mij ook nog het verkeer door Flitsmeister. Namelijk de A2 Oude Rijn Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Daar vertraging van een uur. Ook op de A2 Oude Rijn Maarsen tussen Leidse Rijntunnel en Maarsen. 18 minuten vertraging. En als laatste de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Een kwartier vertraging daar. Tot 2 uur, house in de pauze.

Amsterdam hoort. En we hebben zo fucking vette locaties overal in onze hoofdstad. Maar nu vroegen we ons af, ken jij misschien nog een plek in Amsterdam waar nog geen rave is voor volgend jaar? Laat het weten in de app van Slam.

of in een kerk. Maar welke plekken hebben we nog gemist? Nou, Tim die app naar de studio. Schiphol, doe eens gek, tussen de vliegtuigen. Geen idee of het lukt. Ik ken genoeg mensen die op Mars staan bij een festival. Maar ik weet niet of het gaat lukken bij een vliegtuig. Maar ik vind het wel een leuke suggestie. En Daan die ziet het helemaal voor zich. Tussen de dieren, doe maar Artus. Ja, daar zou ik ook wel een kaartje voor willen. Dit zijn wel de ideeën. We gaan even een mailtje sturen naar de organisatie van ADE. En wie weet. Pitbull, hoor je nu.

0: Ja, gelukkig is hij terug uit het zonovergoten Italië. Met de Slam 40. Zometeen hier hoor je Anul.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
25: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
24: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
25: Wow.
26: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
24: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken. En volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. Veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
3: Ja, dankjewel Ronald. Dan krijg je van mij nog het Slam verkeer door Flitsmeister. Ik neem de vertragingen langer dan 10 minuten met je door. Dat zijn er 2, namelijk de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Plas Poelpolder. Daar 21 minuten vertraging. En op de A2 Oude Rijn.

0: tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
4: De Slam ADE Ticket Week. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

wat ik 3 weken lang gezegd heb. Ik was op huwelijksreis en... Oh, jezus. Hadden jullie niet hoeven doen, jongens. Een heel orgel naar binnen. Wat leuk. Dat is zeer gewaardeerd. Glad to be back. Wat heb ik dit gemist? De 40 grootste van de week. De Slam 40 aan nul voor dat weekendgevoel. Oh ja, 3 weken lang Italiaanse zon, pizza, pasta. Maar ik heb echt het meeste zin weer in Beats and Bangers. En die krijgen we hier in de Slam 40. De 40 meest gestreamde, gejazemde en aangevraagde van de week. Dank nog voor het vervangen van deze show aan onder andere Quinten. Echt waanzinnig gedaan. Laten we even terugblikken op het erepodium dat hij vorige week presenteerde. Met toen op nummer 3, Miley, Bass Persuade. En ook hij was niet op mijn huwelijk. Mau P, Just a Little Bit More.

heel stabiel. Ja. 6 tijgers, 29 zakkers, 3 nieuwe en slechts 2 zittenblijvers. Als Adela blijft zitten, dan heeft zij een maand aan kop vol gemaakt. En dat lukt artiest tegen maar zelden in de Slam 40. We gaan horen of het lukt. Laten we die nummer 1, die huidige nummer 1, even helemaal draaien, omdat die zo lekker is. Adela, Ain't in LA, Slam 40.

0: altijd goed.
1: Maar mag zij de koningin van de Slam 40 blijven? Dat hoor je als je blijft luisteren. De ontknoping duurt nog eventjes. We zijn pas begonnen. Nou, we moeten nog beginnen eigenlijk. Adela is voor nu de nummer 1 met Ain't in L.A. Daar kan verandering in komen. Later in deze Slam 40. Mijn naam is Anul en Busy en Anne samen op de wipwap nu. Nog één plekje lager en ze flikkeren uit de Slam 40. Ze zijn ook de één na hardste zakker dit weekend. Dat is kloten. K-L-O-T-E. Net lingo. Ja, dat is inderdaad net lingo, Busy. Daar gaat-ie.

kicken. Van de Dance 1000 met dit soort tracks, dan ben je weer helemaal terug, hè? De afgelopen twee weken hebben wij de 1000 dikste dance tracks aller tijden gedraaid, samengesteld door jou. En jij plaatste deze nieuwe Colter op 699. Dat is niet onaardig voor een track die pas een paar weken uit is. In de Slam 40 de nummer 38, Hey Everybody. De nummer 1 uit de Dance 1000, Blake Avicii, verdient levels. Een bijzondere week wel voor Avicii-fans. Niet alleen nummer 1 in de Dance 1000, maar ook werd er een nieuw beeld onthuld in Madame Tussauds. Een veredelde kaars van 1,80 meter waarmee je op de foto kan. Het is de Avicii uit Las Vegas. We hebben hem even mogen lenen in Madame Tussauds Amsterdam. Vanwege het Amsterdam Dance Event. Het moet wel een trip zijn. Ik denk dat je helemaal van de kaart van een feestje afkomt. Je besluit naar Madame Tussauds te gaan en je ziet ineens Avicii waarmee je op de foto kan. Dat is een andere koek. Daar ben ik ook niet tegen opgewassen. De Slam 40, zometeen een nieuwe binnenkomer zo dik dat hij maar net door je speaker past. En eerst nummer...

0: is het al lang. Zuid-Korea is the place to be. Hij komt er regelmatig, lekker partyen. Zeker sinds dat apetapete wat hij heeft gemaakt in het Zuid-Koreaans deels. En ja, ik moet dit toch even meepakken. Ik vind het te leuk gewoon. Het beste verhaal van de week komt uit Korea. Het heeft te maken met voetbal. En ik pak het toch even mee. Ik kan het toch niet laten. Het is te leuk om niet te noemen. Dat zo in de 40. En deze van Marshmallow. Hallo.
1: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Soms zul je zeggen...
8: Jij blijft mij inspireren, pap.
7: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: de verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Ja, dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken talrijke buien vanuit het westen over ons land heen. Veel regen, windstoten, dus de jas mag aan en maximaal 15 graden. En dan krijg je nog de langste vertragingen van Flitsmeister. Ik neem de 3 langste met je door. De A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Waterberg. 13 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg is 12 minuten vertraging. En als laatste en ook de langste, dat is de A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Daar een vertraging van 41 minuten.
13: Anouk Hendricks.
14: Yo, welke gloednieuwe dance track stond nummer 12 in de Dance 1000 afgelopen week? Gewoon nieuw, hè? En gewoon al op nummer 12 bij de grootste. En die staat nog in de Slam 40. Echt een krankzinnige prestatie. Wie het is, hoor je zo, na Josh Baker. Hij zakt naar 34, maar dan kunnen we hem wel eerder horen. Zo is het ook.

0: Marshmallow op 33 met Hallo.
1: Hey Anu.
0: Hallo. Het beste verhaal van de afgelopen week speelde zich af in Zuid-Korea. Ik heb er zo om gelachen. Je hebt het vast niet meegekregen, want ja, wie kijkt dit? De Aziatische Spelen die zijn momenteel. En gewonnen door Zuid-Korea, tenminste als het aankomt op voetbal. Best een unieke prestatie. Ze hebben gastland Japan verslagen met 1-0. Maar tijdens de huldiging ging het mis. De Zuid-Koreaanse vlag die kwam niet omhoog tijdens het volkslied. Hebben wij allemaal wel eens last van, hè, mannen, dat de vlaggenmast het even niet doet. De vlag bleef halverwege steken, terwijl de Japanse vlag het wel deed en dus bovenaan hing. Nou, mensen, het publiek werden helemaal lijp, want dan heb je eindelijk Japan verslagen. Hangt je vlag niet hoog? Dat heb ik nog helemaal niet verteld aan mijn Zuid-Koreaanse oma. Hebben we haar hangen, jongens? Hebben we mijn Zuid-Koreaanse oma?
2: Jutje, pego.
0: Heb je dat meegekregen van die vlaggenmast?
2: 2016년 1월 6일 10시.
0: Opa ook woest, ja. Oké, zat je het stadion?
2: Jutje, 조선에.
0: Oh, gewoon lekker thuis. En met kerst, zullen we...

je wil geld overhouden voor een lekker drankie? Voor another drink? Dat was Marshmallow in de Slam 40. Slam betaalt jouw ADE-feestje. Kan jij het geld wat je zelf nog verdiend hebt uitgeven aan munten? Kies even een leuk feestje uit. Bijvoorbeeld 10 Years, Stamped Records van Martin Garrix in AFAS. Wil je liever naar Reinier Zonneveld? Zijn 8 uur set tijdens ADE? Of ga je toch voor Mau P bij Loveland? Check het uit, slam.nl. Kies een feestje uit en win volgende week tickets tijdens de ADE Ticketweek. Gewoon hier op Slam, waar je nu de Slam 40 hoort. En Swedish House Mafia op 29.

gewoon op 28 nieuw binnen in de Slam 40. De Grand Slam van afgelopen week heet Need That Love. En heeft een plekje veroverd, hoor. Wie ook een plekje veroverd heeft in ons hart is natuurlijk Roxy Dekker. Je hoort er zo. Ook een hete nieuwe binnenkomer van de nummer 1 DJ van de wereld. En deze van Ariana Grande komt eraan.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
16: Ja, dankjewel Robert-Jan. Dan krijgen we van mij nog het Slam-verkeer door Flitsmeister. Ik neem de langste verdragingen met je door. De A2 is in Hogenbosch-Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. 30 minuten vertraging daar. En dan de A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen

0: per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Niemand weet wat voor geluid ik ga maken. Zelfs ik niet, net voordat ik op die knop druk. De Slam 40 is hier, Anul bij je. Anul voor het weekendgevoel, zo kan je het onthouden. De 40 meest gestreamde, gejazemde en aangevraagde van de week bij Slam. En ik weet het, er is minder aangevraagd, ja. Want de Dance 1000 was er. Maar alsnog een hele dikke lijst die we kunnen samenstellen hier. Op basis van dus jouw meest geluisterde en gewaardeerde tracks. Straks een nieuwe tune uit GTA 6 die er 18 plekken bij pakt in de Slam 40. Dat is de hardste stijger. Dat is een track uit een game, dat is voor het allereerst. Laten we eerst even snel terugblikken op het erepodium van vorige week. Toen hoorde je aan de top deze van Miley. En werd Mau P de ene grootste met Just a Little Bit More.

dat vaker, hè? Liefde maakt blind. Hater made you love me. Gewoon spijt van een relatie op 25. Of gaat dit toch over de relatie tot haar fans? Daar is nog volop discussie over gaande in ieder geval. De nummer 25, Ariana Grande. Ja, liefde kan goed blind maken. Sommige mensen zetten daar blijkbaar nog even een zonnebril overheen. Want, nou, er zijn een hoop vrouwen opgelicht door deze man. Ken je hem? De Tinder Swindler. Zijn echte naam is Simon Levy. Die is terug. Hij zat lang in de bak vanwege fraude en diefstal. Maar hij komt nu met een eigen dating-app. Man. Ja, goh. Nou, luister even. Het heet dan ook nog Safe Love. Een plek voor vrouwen die beschermd willen worden tegen datingfraude. Ja, gemaakt dus door de Tinder Swindler die wereldberoemd werd door die Netflix-docu. De Tinder Swindler begint een eigen dating-app tegen fraude. Wauw. Dat is alsof Glennis Grace een eigen supermarkt begint. Of alsof Thijs Reumer een buitenschoolse opvang begint. Dit klinkt als een slecht idee. Is it just me? Ja.

Een hoop van mijn collega's die halen dat einde eraf. Maar ik vind dat jou zo tof. Het is gewoon even zo'n korte geste die Lost Frequencies daar doet aan waar hij de mosterd vandaan heeft. De Franse mosterd in dit geval. Music sounds better with you. Doet hij even een kleine ode op dat einde. Dat pling, ting. Dat is gewoon dat... Ja, vind ik cool. Zouden meer artiesten moeten doen. Gewoon aan het einde van de track even laten horen waar je het vandaan hebt. Nou, dan zouden die tracks van Criss Cross Amsterdam ineens een uur duren of zo. Dat was ook Criss Cross in de Slam 40. Oh, help. 24. En daarboven dus Lost Frequencies. Hey, dit is je kans. Heb jij Martin Garrix nog nooit live gezien? Wil je gaan? Lijkt het je leuk? Wat dacht je van 10 Years of Stamped Records, het platenlabel van Martin Garrix? Hij geeft een exclusieve show tijdens het Amsterdam Dance Event in AFAS Live. En jij kan erbij zijn door te luisteren naar Slam vanaf maandag, de ADE Ticketweek. Martin Garrix begon zijn closing set, snap je hem nog? Hij begon zijn closing set op Tomorrowland. Met deze track eindelijk uit, hij zingt hem zelf. This Dream of You, nieuw binnen in de Slam 40 op 22.

0: H, 1 eraf met R&B naar 21 in de Slam 40. Nu wordt de lijst pas echt wild met Animal. Cat's Eye, zometeen naar de korte break. Hou de Slam 40 aan, het wordt alleen maar heter.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Alle verf super voordelig.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euro Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Dankjewel Robert-Jan, dan krijg je van mij nog het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag vallen nog flink wat buien. Vooral in het noorden, daarbij zijn ook zware windstoten mogelijk. Het wordt maximaal 14 graden. En dan nog het slamverkeer door Flitsmeister. Ik neem de 3 langste vertragingen met je door. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaandam-Zuid en Brug over de Zaan. Daar een vertraging van 13 minuten. Dan de A2 Sertogenbosch-Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. Een vertraging van 25 minuten. En dan de laatste en ook de langste, de A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Een vertraging daar van net 55 minuten.
28: Anouk Hendricks.
29: We hebben een GTA 6 track op Slam voor GTA 6, letterlijk. Die game moet nog uitkomen, de track staat er al in. Welke, dat hoor je zo.

0: Als je dan hoort hoe dit soort wereldhits gemaakt zijn, wat er aan vooraf ging, dan had het soms bijna weinig gescheeld of het was helemaal nooit gebeurd. En ik hoor die haters van Die Die die nu zeggen van, oh, was het maar nooit gebeurd. En nee, dit is een Slam 40 banger, al 19 weken in de lijst. Luister, Shakira DM de Burna Boy. Gast, luister, ik mag opnieuw het WK enten maken. Ik wil jou, jij maakt deze track af. Die Die. Krekels. 20 dagen, dat is een nieuw record. 20 dagen heeft Burna Boy de DM van Shakira genegeerd. Dat moet een nieuw record zijn. Ik bedoel, een DM is de snelste manier om een artiest te bereiken. Weet inmiddels ook Madonna. Zij wilde graag met Sabrina Carpenter samenwerken. Vorig weekend wonnen zij de MTV Award voor beste samenwerking van het jaar. Maar Madonna moest toch nog even van het hart dat Sabrina haar een tijd genegeerd had.
1: Everybody who knows me knows how impatient I am. And when 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me.
0: Oh, nee.
1: 5 days.
0: Hou op.
1: I DM'd her.
0: Ah, ja.
1: Ja. And this is a true story.
0: Ik heb Sabrina nog nooit zo hard door de grond zien willen zakken. De Slam 40, de hardste stijger, rechtstreeks uit GTA 6 en nu al op jouw radio. Sexy Magic, dit is K-Triel.

0: Marieke op 16. Kan je artiesten eigenlijk nog wel spontaan bellen? Leven we nog eens zo'n tijd? Oh, hey. Oh, hallo, Isabel, het is Anul. Hey, ik bel met de Slam-telefoon.
1: Oh.
0: Hey, ja, je bent in de Slam 40, Isabel.
1: Ja, oh, was dit... heb ik iets gemist? Of ben je gewoon spontaan?
0: Ik dacht even feliciteren, want ik zag een aankondiging.
1: Oh, wat lief. Ja, dankjewel. Ik dacht, misschien heb ik een interview gemist en dat het niet in mijn agenda stond. Maar dat is gelukkig niet zo.
0: Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, joh. En kijk of ze boos wordt.
1: Nee, joh. Nee, wat leuk. Dankjewel.
0: Ja, wat tof. 30 oktober, toch?
1: Ja, 30 oktober, klopt.
0: Heel cool, heel cool. Ja, ik kom jou ook nog even verrassen met het nieuws dat jij de hardste stijger bent in de Slam 40 deze week.
1: Hey. Nee! Oh, wat vet.
0: Ja.
1: Ben ik op de radio nu?
0: Ja, dus niet vloeken.
1: Oh, wat leuk. Oh, keihard.
0: Je hebt er 15 plekken bij. Mensen zijn hem echt veel aan het aanvragen hier ook.
1: Nou, dat vind ik heel leuk om te horen.
0: Nou, dat wilde ik je gewoon even zeggen. En de tour, dat gaat goed, volgens mij uitverkocht.
1: Ja, tour is er uitverkocht, ja.
0: Leuk, ik bedenk me nu pas dat ik jou nog nooit aan de lijn heb gehad.
1: Is dit
0: eerste belletje? Ja. Holy shit. Ja, het voelt alsof ik jou jaren ken, ja. Dat is zo gek.
1: Ik kom je wel eens tegen. Ik was je toen een keer tegengekomen in Hilversum op het terras.
0: Ja.
1: Volgens mij.
0: Daarna nooit meer. Ja. Toen ben je natuurlijk Hilversum ontvlucht, volgens mij.
1: Nee, ik ben er nog.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar nog wel een beetje in die buurt? Of zit je nu in een grote villa?
1: Nee, ik zit nog steeds in die buurt.
0: Oké. Gezellig. Ik hoop je gauw nog weer tegen te komen. Bij deze, ja. Felicitaties van ons voor het album en voor de hardste stijger in de lijst. En,
1: Dankjewel. Super lief.
0: Ik ga hem er weer in gooien. We gaan hem weer draaien.
1: Keihard, dankjewel.
0: Oké, hey, succes met alles. Ciao, ciao. Slam. Isabel Usher. 15.

0: Weet je wat ik nou zo leuk zou vinden? Dat jij erbij bent bij het Amsterdam Dance Event. Dat ik gewoon links kijk en dan denk ik, hey, verdomd, daar sta je. Of rechts, dat je op mijn schouder tikt en dan toch weer links staat. Oh, zo irritant op die feest altijd. Ja. Ik wil gewoon dat je erbij bent. Het lijkt me zo leuk om jou te zien bij al die vette feesten. Wij gaan tickets vergeven, hè? We hebben een ADE Ticketweek. Hoe win je dan tickets? Wat moet je doen? Ik vertel het je zo in de Slam 40. Dat was Jonas Blue op 14. Lucas en Steve zometeen op 12.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg

0: Soms wil je zeggen...
1: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
0: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur twee auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim twee weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Robert-Jan. Dan krijg je van mij nog het Slamverkeer door Flitsmeister. Ik neem de drie langste vertragingen met je door. De A30 Lunteren-Barneveld tussen Scherpenzeel en Barneveld. 13 minuten vertraging. De A27 dan. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 14 minuten vertraging. En dan de laatste, de A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Een vertraging daar van 54 minuten.
2: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
3: Yes.
4: Gooise Vrouwen is terug.
5: Ik heb contact gezocht met de escort service.
6: Oh jee.
4: Een seizoen met extra veel verleidingen.
7: Extra? Wow.
8: Hoe kan je mijn nummer geven?
9: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
4: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
10: Oh, rustig blijven.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer van minder. Simpel.
15: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: De Slam 40 beukt het je boksen met een van de hardste stijgers. Vijf erbij, netjes. Lucas en Steve zijn de nieuwe nummer 12 met All I Know. Over welke track denk je dat dit gaat?
1: It sounds good, I like it. It's just not showgirl.
0: Dat zo, naar Temper City, 11.

0: It's happening.
1: Met Slam naar het Amsterdam.
0: Het kan niet makkelijker. Vanaf maandag dendert er uit het niets een keihard ADE-ticketalarm dwars door je favoriete tracks op Slam. Dwars door je favoriete DJ's heen. Als jij dan op het juiste moment appt, dan maak je kans op tickets voor vette ADE-feesten. Kijk nu al even op slam.nl welke feesten we gaan weggeven. Het gaat van Reinier Zonneveld tot Mau P. Ander hoogtepunt. 10 jaar Stamped Records kan je bij zijn. Heel exclusieve party van Martin Garrix. Met zijn beste vrienden daar op het podium van Avas Live. Ja, go check it out. Slam.nl en hou dat ticketalarm dus in de gaten. Dan nu even iets heel anders. Dat is ook het mooie aan de Slam 40. Hè? Dat je gewoon ineens uit de dance weer woep, naar de topregionen van de popwereld kan gaan. Dit is de allergrootste zangeres. Zij is de muziekindustrie, zou je kunnen zeggen. Ze dropte uit het niets ineens een encore-versie van haar mega populaire album, The Life of a Showgirl. Alleen wel gek dat ze dat na een jaar doet. Want veel fans zaten te wachten op het nieuwe debutalbum van Taylor. Zij heeft al die oude albums van haar opnieuw opgenomen. Dat was niet meer nodig, want ze heeft de muziekrechten teruggekregen. Maar fans willen nog steeds dat zij haar debuutalbum een keertje overdoet met de stem die ze nu heeft. Die aankondiging kwam niet. Er kwam wel een bericht. Taylor Swift brengt 4 nieuwe tracks uit. Waar dit de populairste van is, Patient Zero. En de grootste fans van haar zeggen er het volgende over.
2: It sounds good. I like it. It's just not Showgirl.

0: En dat is Teddy Swims. De stem van een engel, het lichaam van een viking. Dat is altijd nog beter dan andersom natuurlijk. Mr. Know-it-all. In de lijst hartstikke hoog. En dan praat ik echt over een nummer 7 deze week. De 40 populairste tunes van de week. Deze komt er nog aan. En zou er een nieuwe nummer 1 kunnen komen? Of is het weer Adela? Je hoort het zo, blijf luisteren.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Bijbel.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf. Met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: We krijgen van mij nog het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag vallen er flink wat buien, vooral in het noorden. Daarbij zijn ook zware windstoten mogelijk. Het wordt maximaal 14 graden. We krijgen van mij nog het slamverkeer door Flitsmeister. Ik neem de 3 langste vertragingen met je door. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen, 13 minuten vertraging. De A12 dan Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn, daar 12 minuten. En dan de laatste, de A30 Lunteren-Barneveld tussen het industrieterrein Harselaar en Barneveld. Door een ongeval daar 10 minuten vertraging.
10: Anul Hendricks.
11: De finish is in zicht. Miley wil je nog even omver komen blazen. En hoe? Base Persuades is de nieuwe nummer 6 bij de 40 grootste.

Haar naam is Ultra Naté, maar ze heeft nog nooit op Ultra gestaan. Dat is eigenlijk gek, hè? Maar ja, nu maakt ze weer dancemuziek die op de mainstages terecht zou kunnen komen. Met Hugel, de nummer 5, Move Into The Sun, bij de 40 grootste. Trouwens, die oude hit van haar, ja, die vind ik eigenlijk nog wel vetter. Dat is die You Gotta Live Your Life. Sorry, ik had geen fragmentje. Die stond gewoon nog eventjes op 36 in de Dance 1000 afgelopen week. Dus van de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt, volgens jou, koos jij die Ultra Naté met haar allereerste hit gewoon op 36. Ja, dat geeft wel aan, die is nog lang niet klaar. En daar kunnen we nog veel van verwachten, hoop ik. En over die Hugel gesproken, die DJ op die track van zojuist, nou, hij zou ook alweer naar Amsterdam komen tijdens het Amsterdam Dance Event. Ga even naar slam.nl, kies je favoriete feestje uit. Waar wil jij heen en win vanaf maandag tickets in de ADE Slam Ticketweek. Slam 40. Nu de Slam 40 en we zijn bij nummer 4.

Jason Derulo, de kartrekker op deze. Daarom zo bekend geworden, Mi Chico, 15 erbij, van 18 naar 3 in de Slam 40. En de grote man achter de knoppen is DJ Goya. DJ Goya? Dat klinkt als een artiest die of op Tomorrowland staat... of die om 3:15 nog een keer tegenkomt bij een verlaten tankstation... die net terugkomt van zijn boeking. Het kan een beetje twee kanten op. Maar hoeveel DJ's hebben nou nog DJ in hun naam staan? Dat is echt wel vrij uniek. Alleen DJ Khaled kan ik bedenken. En DJ Jean. Wat zal ik zeggen? Het is een soort genre-DJ's die dat doen. Ja, en... Haal het weg! Nee, joh! Laat dat nog eens horen. Ja, dat is hem echt. Meen je? Hey, dit betekent dat voor het eerst in 3 weekenden Adela op 2 staat. We krijgen een nieuwe nummer 1. Damn. En dat gaat zo al gebeuren. Ik zou blijven luisteren. Je hebt nu nog maar een kleine 3 minuten te gaan tot je weet wat de nieuwe nummer 1 van Nederland wordt. De meest gestreamde, gejazemde en aangevraagde bij Slam deze week. Na dus Adela, de nummer 2.

0: Het moet een verschrikkelijke druk met zich meebrengen om de nummer 1 van Nederland te zijn. Dan hijgen er gewoon 39 anderen zo in je nek. Adela is er even vanaf. Ze doet een stapje terug met Ain't in L.A. Nu ineens de nummer 2. Nou, nog één keer een terugblik dan met Silva Bampa. 9. Taylor Swift stijgt flink met Patient Zero. Kygo levert juist in met Take Me Back. Ja. 7. Ook Teddy Swims gezakt in de remix Mr. Know-It-All. 6. Bass Persuade. Smiley 3 eraf naar 6. 5. Hugel stabiel op nummer 5 met deze. Antoon, Boef en Kilas met 100 tranen. Hey, ik ben mezelf niet of nooit geweest. 3. DJ Goya, Derulo, Melody, Michoko. Oh, zei ik Choco? Chico, ik moet nog even wennen. 2. Ik was even terug van vakantie. Toen was dit nog de nummer 1. 1. Ja, een hoop om aan te wennen. Jeez, er is veel veranderd in deze Slam 40. De lijst was goed in beweging en ik hoop jij ook. Het zijn natuurlijk wel tracks om echt flink op los te gaan in de auto. Waar je dan ook luistert natuurlijk. De nummer 1 is er ook echt zo eentje. Dit is dé populairste dance track momenteel. En een artiest die jij live kan gaan zien. Wij gaan het regelen, hè? Heb je dat meegekregen met Slam? We hebben de ADE Ticketweek weer in het leven geroepen.
1: Echt? Oh my god.
0: Wil je erbij zijn? Je kan Mau P live zien als je het leuk vindt.
1: Oh my god, zoveel.
0: Jawel, hè? Het enige wat jij moet doen is vanaf maandag de hele week Slam luisteren. Je moet eigenlijk altijd Slam luisteren, hè? Maar vanaf maandag gaan we strooien met ADE Tickets. Ook voor Mau P, maar ook Reinier Zonneveld. Nog veel meer. Kijk naar slam.nl, ga daarheen. Kies je favoriete party uit en zoek even wanneer je dus goed moet luisteren naar Slam. Slam. Dan zie je de nummer 1 live over een paar weken zelf. Het is Mau P en Just a Little Bit More.

Wat hebben wij lopen stampen hier? De Slam 40 is ten einde. Helaas maar. Wow. Met zo'n nummer 1 over de finishlijn crossen. Dat voelt gewoon heel erg lekker. Just a little bit more. Ja, Maupie kwam van nummer 2. Er was een klein zetje voor nodig. En hoppa, hij is de grootste van het land. Dit is de nieuwe nummer 1. Heerlijk, heerlijk. Het voelt weer helemaal fris. Ik ben terug van 3 weken huwelijksreis. En dan meteen een nieuwe nummer 1. Het is net als je onderbroek vervangen. Af en toe moet je het doen. En wat voelt het goed dat we een clean nummer 1 hebben. Ik vergelijk de nummer 1 vanaf nu nooit meer met een onderbroek. Beloofd. Hey, hou je radio lekker op Slam. De weekendmix komt eraan. Martin Peters.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden... door aanvallen van Houthis uit Jemen... die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken... in de grote prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace... die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiten.

0: 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
2: Yes.
3: Gooise Vrouwen is terug.
4: Ik heb contact gezocht met de escort service.
5: Oh jee.
3: Een seizoen met extra veel verleidingen.
6: Extra?
7: Hoe kan je me nummer geven?
2: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
3: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
15: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Florian Hameling.
16: En dan gaan we weer zaterdagmiddag 5 uur. Tijd voor de snelste mix van Nederland. Welkom bij de Slam Weekend Mix. Gemixt door Martin Pieters.

Slam Weekend Mix. Van zaterdag 10 oktober 2026. Alleen hier hoor je 2 uur lang de meeste hits in de mix. Gemixt door Martin Pieters. Maar toch nog een beetje zomer op je radio. Ah, dit weekend, het is echt het eerste herfstweekend van 2026. Vandaag 14 graden, her en der wat regen. Start van de herfstvakantie en je voelt het aan alles. Het noorden, hè, dit heeft nu vakantie. Het midden heeft over 2 weken pas herfstvakantie. Het zuiden volgende week. En die vakantie die luidt je lekker in dus met de Slam Weekend Mix. Alok komt eraan, ook Yugel en eerst de ex-Grand Slam van Sam Veld. Dit is Need That Love.

Take Me Home in de Slam Weekend Mix. Exact een jaar geleden stond hij op nog geen meter afstand van me. Hij draaide toen bij ons tijdens AD1. Dit jaar gaan we natuurlijk weer opnieuw doen. De meeste, de grootste DJ's, ze komen allemaal naar de studio van Slam om hier een uur lang te draaien tijdens Amsterdam Dance Event. Misschien is Armin van Buuren er ook wel weer bij. Staat hij hier weer gewoon een set voor je te draaien? Op de radio hier op Slam. Je hoort hem zojuist in de mix. Take Me Home. Daarvoor nog Lizara. En So Incredible. En nog zo'n dikke classic in de mix. The Opposites en Slapeloze Nachten.

0: de nacht. Hey, en luister eens goed. Want zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuis in, mooi wonen.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Ik ook niet.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: En ook
21: ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
1: Hallo 6, dit is Slam, het meer Slam weekendmix zometeen. Eerst even je weerupdate van je vrienden van Weer Online. Ja, het is toch wel een keer koud aan het raken. 10 graden nu nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen regenachtig met zon, dan ook 14 graden.
2: Florian Hamelink.
1: Met zometeen deels mijn naamgenoot in de mix Floris van Oranje.

Showtek, Runaway. Eindhoven is trots, zullen ze in het zuiden zeggen. Komen ze vandaan, hè? Short en Wouter Jansen, Showtek zojuist in de Slam Weekend Mix. Dit is de snelste mix van Nederland. Terwijl we ook nog gewoon een beetje aan het nagenieten zijn van de Dance 1000, de Slam Dance 1000, de afgelopen twee weken. Hoor je de 1000 beste danceplaten ooit gemaakt hier op Slam? Er zijn veel mensen die jammer vinden dat die lijst alweer ten einde is. Maar gelukkig hoor je eigenlijk bijna al die danceplaten nog wel voorbij komen op Slam. Dus niet meer in die volgorde van 1000 naar 1, maar gewoon een beetje willekeurig. En deze man die stond ook gewoon in die Dance 1000 met Metro. Kevin de Vries, dit is de nieuwste. Be My

weekendmix. Het is nog anderhalve week. Dan gaan we los hier in ons hoofdstadje. Het Amsterdam Dance Event. Heb je planning al een beetje op orde? Weet je al naar welk feest je gaat, wanneer en wanneer niet? Wanneer je gaat uitrusten, wanneer je gaat uitbrakken? Of ga je gewoon alle 5 dagen gewoon vol gas? Net als ik. Ik zie al leuk, ik zie al wat berichtjes binnenkomen. Cersei zegt donderdag 22 oktober thuishaven. Dan ga ik naar Defected. Glendy zegt het ADE-weekend gaan we op de zaterdag naar Michel de Hey en Friends op thuishaven. Nu al fucking veel zin in. Hey, dat zijn goede plannen voor het ADE.

Het enige wat je moet doen is ADE sturen via de Slam app. Wie weet ga je nou ook wel een van die beste feestjes op het Amsterdam Dance Event. Vanaf morgen dus de ADE Ticketweek. Dit is de Slam Weekend Mix.

0: 90's in de Slam Weekend Mix. Die Slam Weekend Mix gaat zometeen gewoon nog een uur lang verder. Met nieuwe muziek van John Summit.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
16: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Krista Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Sijksas en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow. Nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. En dit was het nieuws op Slam.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt.

0: Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
7: En dan gaan we deel nummer 2 van die slamme weekendmix. Gemixt door Martin Pieters. Met Jax Jones, D.O.D., Chris Cross Amsterdam. Zometeen in de mix. En eerst Johnson met...

beginnen. Wat zijn de plannen deze zaterdagavond? Ga je nog naar een feestje toe? Ik weet in Club Shelter, ja, ik baal echt dat ik daar niet bij kan zijn. En Tasia draait back-to-back met Freddy. Zijn twee wat kleinere namen in de hardhouse Eurotrends scene. Maar als die twee back-to-back gaan draaien, dat kan alleen maar vet worden. Wie weet, ga je er wel naartoe? Drop anders even je plannen voor de zaterdagavond via de app van Slam, vind ik gezellig. Ja, ik heb een hele bijzondere activiteit op de planning staan vanavond. Wat het is, dat hoor je zo meteen. What?

0: party van je zaterdagavond. Slam. Weekend mix. Slam.
1: Boost your weekend.

als je hoort, althans Martin Pieters. Hij is degene die dit voor je allemaal in elkaar mixt. Tone Shifters, Dr. Funk en Take Me Away. 4 strings in the mix. Ja, het is niet de muziek die ik vanavond ga horen, denk ik. Stillek oktober. In Rotterdam wordt het ook al gevierd vandaag. Oktoberfest. Ik moet iets doen omtrent Oktoberfest. Ik moet namelijk een kantus presenteren vanavond. Een bierkantus. Zingen ze 20 liedjes in een grote hal met allemaal mensen die meedoen daaraan. En na ieder liedje moet je dus een biertje atten. Nou, iedereen kentslamde natuurlijk na 20 bier. Ja, ik weet niet of jij wel eens op één avondje 20 bier hebt gedronken. Maar ik ben dan meestal niet meer aanspreekbaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ik er vanavond bij loop. Want ik als presentator moet ook gewoon meedoen, heb ik gehoord. Toch heel benieuwd.

0: slapen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers. Praxis.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Goedenavond, dit is Slam op je zaterdagavond, 6:30. Meer Slam Weekendmix hoor je zometeen. Eerst even je weerupdate van Weer Online. Het is koud, 10 graden, blijft wel droog vanavond, zeggen ze. Je weet het nooit, ik ga toch maar een jasje meenemen. Morgen regen, maar ook zon met 14 graden.
4: Florian Hameling.
3: Zo! Ja hoor, hij gaat ze weer voor je aanslingeren. De meeste en de beste hits in de mix. Martin Peters met de Slam Weekendmix. En

Op je zaterdagavond, dit is de snelste mix van Nederland. Gemixt door Martin Pieters. En hij vindt het altijd leuk om verzoekjes te krijgen. Een beetje uitdaging, weet je. Want hij kan hartstikke goed mixen. Maar echt verzoekjes in die mix gooien, ja, dat moet maar net passen natuurlijk. Dus heb je een keer een verzoekje voor Martin Pieters, ga dan even naar zijn Instagram, @martin_pieters. Kan je hem DM sturen met een verzoekje. Wie weet hoor je hem dan volgende week terug in die Slam Weekend Mix.

krijgt een appje binnen van Erik. Zuurde god, ik dacht dat die Dance 1000 zou gaan missen na donderdag. Maar met die mixmarathon en die Slam Weekend Mix komt het wel goed. En gisteren natuurlijk al de meeste dance in de mix. De mixmarathon met 24 uur lang de beste DJ's in de mix doen we iedere vrijdag. En zojuist natuurlijk 2 uur lang alle hits, alle beukers in de snelste mix van Nederland gestopt door Martin Pieters, de Slam Weekend Mix. En meer dance zometeen op je radio, de Boom Room en de mixmarathon chart hoor je zometeen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
10: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knoop. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op Slam.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
20: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
21: Greets. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer van minder. Simpel.
24: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
29: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

Het is weekend. Dat betekent een nieuwe Mix Marathon Chart. Het komend uur hoor je de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Maar voordat we vooruitkijken, heel eventjes terug naar vorige week. Weet je het nog? Dit was toen de top 3. Are you ready? 3. Freak, Mestro op 3. 2. Art Bad en Guetta net niet aan kop. Want voor de derde week de winnaar, Mau P en Just a Little Bit More. Just a Little Bit More. Vorige week de grootste, is dat deze week weer zo? Of laat hij na 4 weken los? Je hoort het allemaal, het komend uur in een nieuwe Mix Marathon Chart. Niet voor Benny Benassi, Illusion, uit de lijst verdwenen. Swedish House Mafia, de langstgenoteerde van vorige week. Na 9 weken vind je die niet meer terug. Happiness is so sad. En James Hype en Volcode 123 vind je ook niet meer terug in deze Mix Marathon Chart. Voor wie is het niet meer veilig om op een passagiersvlucht naar Engeland te zitten? Je hoort het zo meteen. En nu Dubvision Tonight.

you feeling? Opie Rhythm, vorige week op 11. En nu een stukje slechter. Op 14, drie plekken verlies. Dit is de nieuwe Mix Marathon Chart. En het is niet meer veilig voor hem om op een passagiersvlucht naar Engeland te zitten. Want ze bespringen hem. Sterker nog, van de week dacht hij even van Ibiza naar Engeland te vliegen, Liverpool. Maar het werd zo onrustig op de vlucht dat er uiteindelijk zelfs een passagier van boord moest worden gehaald. Wat een gekte. Vorige week nog op stoelrij 13 en nu op nummer 13 in de Mix Marathon Chart. Het is...

140 BPM. Eli Brown. De snelste track is Zo Langzaam Kruipt Hij Omhoog. Vorige week nog op 13 en nu één plekje winst naar 12. Damage. Volcoder en Korolova hoor je zo meteen. En nu op 11.

Korolova. Vorige week op 7 en nu 2 plekken verlies na 5 weken op nummer 9. Waiting for you. En afgelopen week werd op het eiland Ibiza. Zo leuk om het een keer in de zon te doen en niet in de regen. De DJ Mac Top 100 uitgereikt. Ook wel handig, want de nummer 1 was uiteraard David Guetta. Voor de 6e keer kon hij de prijs in ontvangst nemen. En hij moest even 10 minuutjes rijden, want het was om de hoek bij zijn huis. Club Universe. In de Mix Marathon Chart moet hij nog even werken voor zijn centen. Vooralsnog op nummer 8, nieuwe binnenkomer. Dit is Mario.

waanzinnige Ibiza-hit La Mezcla. Michel Kleijs. Opnieuw gedaan door Kreider. Je hoorde Oh My op 6 in de nieuwe Mix Marathon Chart. Maupi. Vorige week de grootste, de week daarvoor en de week daarvoor. Is het deze week weer zo of hebben we een nieuwe nummer 1? Je hoort het allemaal als je blijft luisteren. Steeds dichter bij de top. En nu Kevin de Vries, de top 5 in, samen met Stylo. Be My Own.

gezakt. Terug naar nummer 4. De Mix Marathon Chart. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Is het nog steeds Maupi? Is het nog een andere? Je hoort het. Binnen een paar tellen. Nu Arnold en David Guetta. Somebody That I Used To Know.

gedaan zonder zijn broer, Like Mike. Deed deze zomer wat rustiger aan en dus deed hij de residency op Ibiza bijna helemaal in zijn eentje. En deze track ook, whoops, 3 weken in de lijst. Vorige week op 4 en nu stoot hij door naar nummer 2. Dit is de Mix Marathon Chart. En het was vorige week de nummer 1, de week daarvoor

0: om een kop Maupi en Just a Little Bit More. Nummer 1 in de Mix Marathon Chart. En zometeen alleen de allerbeste house en techno, want de Boomroom komt eraan.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. En die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op Slam.
20: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
24: Greets. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
28: Let op. Geld lenen kost geld.
29: Soms zul je zeggen:
30: jij bent mijn rots in de branding.
29: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
31: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
32: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
33: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
34: Het eten is klaar, aan tafel.
35: Zo, dat ziet er lekker uit.
36: Ja, maak een broodje.
37: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van.

0: Profitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Go ahead.
4: Follow me into that distant land. Let me take you on a journey.
5: You guys ready?
6: It's a room where the beat goes boom.
7: The Boom Room.
8: Je mist geen beat van de beste house en techno tracks wereldwijd. Op de komende 4 uur hoor je de Boom Room op Slam. In de studio vanavond held Emmanuel Satie. Draaide vanavond nog in het Sieraad in Amsterdam. Een dagparty. En daarom heeft hij tijd. Dus zometeen om 11 uur, een uur lang, in de Boom Room. Om 10 uur, Men & Six. En natuurlijk de komende 2 uur, de allerbeste tracks ter wereld in Selected. Zometeen de nieuwe Colin. Mitagami heeft ook een nieuwe. Looking For You hoor je zometeen. En dit is, hey, alvast even warm draaien. De nieuwe Emmanuel Satie, zijn remix die over een paar weken uitkomt van Agorias Scala.

misschien wel de beste Colin-track van de afgelopen tijd. Is het mij vraagt in ieder geval. Colin en Underrun kwam afgelopen donderdag uit op het Habitat-label van Mind Against. Het is house en techno. Het is de boomroom op Slam. Morgen officieel de start van de Slam ADE Ticketweek. Dat betekent tickets scoren voor de allerbeste ADE-feesten. Maar stiekem beginnen we vanavond al. Je kan erbij zijn. Camel Fat tijdens het Amsterdam Dance Event. Onder andere daar ook nog op de line-up Max Starter en Volcoder. Dus hou het in de gaten. Het ADE-alarm, zodra je het hoort, app je zo snel mogelijk. ADE via de Slam-app. Dus ADE via de Slam-app. En wie weet ga je er vandoor met tickets voor Camel Fat.

Overal waar je kijkt, zie je hem. Overal waar je luistert, hoor je hem. Wat is hij on fire? Roulet met de ene hit na de andere. En hij staat op iedere line-up tegenwoordig. Tape in Motion. Ik had hem nog uitgenodigd om binnenkort weer eens in de boomroom te komen. Toen zei hij, ik kom zeker langs als ik het wat rustiger heb. Dus we houden de agenda in de gaten. Je luistert naar de boomroom. Alleen de allerbeste house en techno. Misschien kan je er nog een schepje bovenop doen. Met een track die je per se wil horen vandaag als De Wegtrek. Mooie dansherinnering aan de festivalzomer misschien wel. Laat het weten via @theboomroomofficial. Dus @theboomroomofficial op Instagram. Of via de Slam app die natuurlijk gratis is. Ivory en Julia Linkogel. De nieuwe track op Exit Strategy. Komt over een weekje, hoor je zo meteen al. Feeling It. Net als Juno. En een Hard on Twan remix van Lopez House. Nu een track die pas in november komt en je nu al in de boomroom hoort. Het is Eindmuziek en Long Way.

Deze komt op Compact. De nieuwe Hard Antoine remix van Lopez House in Kiev. Je luistert naar The Boom Room. Ivory en Julia Linkogel, de nieuwe track Feeling It. Hoor je zometeen, net als Juno. En ooit begon ze in het stiekeme nachtleven van Teheran, Iran. En inmiddels vind je hard tracks over de dansvloeren wereldwijd. Monte. Veel gedraaid door Aam. Komt over een paar weken de primeur in de Boom Room. Dit is...

0: ieder moment in de gaten. Ook in de boomroom. Kan het fijn dat je er vandoor gaat met tickets voor het Amsterdam Dance Event.
1: Hi, mijn Bart.
0: Hey Bart, goeie avond.
1: Hi.
0: Raoul, de boomroom.
1: Oh, nice.
0: Mag ik zo brutaal zijn om even naar je ADE-plannen te vragen?
1: Nou, die heb ik nog niet echt.
0: Oh, echt? Het is nog helemaal leeg.
1: Dus, ja, het is nog helemaal leeg.
0: Dan moet je nu een beetje
1: op vakantie zijn, maar dat gaat niet door. Dus
0: je bent er toch?
1: Ik heb nog geen plannen. Ik ben er toch.
0: Het komt steeds dichterbij.
1: Ja.
0: Op zaterdag heb je Camel Fat met Max Tyler en Volcoder Patrick Topping.
1: Ja, ik heb een vermoeden.
0: Je hebt een vermoeden. Je gaat er vandoor met 4 tickets.
1: Heel nice.
0: Je bent erbij, man.
1: Thanks.
0: Camel Fat presents Experience met Loveland op 24 oktober, de zaterdag. Je bent erbij met 3 vrienden.
1: Heel vet, dankjewel. The Boom Room.

0: Nieuwe Ivory. Met Julia Linkogel. Volgende week komt hij uit. Feeling It. In de boardroom.
1: De weg. Trek.
0: Vanavond te danken aan Tijmen. Ooit hoorde ik deze in de boomroom. En nog steeds trek ik weg op deze. Zouden jullie vanavond in de boomroom kunnen doen? Alessandro Basile. Natuurlijk. De weg trekt.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
9: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
10: Oeps, I did it.
9: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa... zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis in, mooi wonen.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Nederland. Ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0 en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta. En Fortuna Sittard Twente is nog bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon. En een graad of 14. En dit was het nieuws op Slam.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde.

0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Nieuw. Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
11: Greet. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: De Slam ADE Ticket Week. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Go ahead.
15: Follow me into that distant land. Let me take you on a journey.
16: You guys ready?

Om 11 uur hoor je Emmanuel Sati. En nog een uur te goed van Selected. Met zometeen de D-Tron remix van Tiga. Ecstasy Surrounds Me. Hoor je de nieuwste Jordan Peek. En ook Frankie Rizzardo heeft een nieuwe. Deze man vind je tegenwoordig veel in de Berghain in Berlin. Het is Beastmans. En zijn nieuwe komt volgende maand uit. Het is Disco Intense.

passagiersvlucht. In ieder geval niet meer naar Engeland. Hij probeerde het van de week. Moest draaien, eerst op Ibiza, daarna in Engeland. En de Engelse fans werden zo onrustig. Ze wilden hem nog net niet bespringen. Uiteindelijk moest er zelfs een fan van boord gehaald worden. Dat het maar niet rustig werd op het vliegtuig. Ah, het artiestenleven. Frankie Rizzardo, groter dan ooit. Gaat harder dan ooit. Morgenochtend doet hij ook nog even de Universe Closing. En die doet hij back-to-back met Mojack en de Martinez Brothers. Om vervolgens weer door te vliegen naar La Coruña. Om daar ook nog even een megafestival mee te pakken. Wat een leven. Frankie Rizzardo is de nieuwste in de Boomroom. House en techno, zometeen Tiga. Ecstasy Surrounds Me. De remix gedaan door D-Tron. En dit is de nieuwste Jordan Peak.

hij is er weer bij dit jaar. Het Amsterdam Dance Event. Tip van mij zou toch zijn om die in ieder geval even te gaan checken. Tiga staat op het event van Who Made Who bij Audio Obscura. Back to back met DJ Gigola. Sowieso een bijzondere line-up daar. Gert Johnson met Trick. Back to back en Jimmy Joel staat er. Zeker de moeite waard. Je hoorde Ecstasy Surrounds Me van Tiga, geremixed door D-Tron. Dit is de Boomroom House en Techno. Zometeen de nieuwe Dyson en Sitter.

van de nieuwe Habitat VA. Eerder hoorde je al de nieuwe Colin die daar ook op staat, On The Run. Deze is ook zo goed. Dyson & Sidewall en Hooligan. Je luistert naar de Boom Room. Vanavond in de studio, Emmanuel Satie. Bijna klaar met zijn set in het Sieraad in Amsterdam. En dan komt hij heel snel hier naartoe. Dat wordt om 11 uur, om 10 uur zometeen. Man of Six. En zometeen de nieuwste Gert Jansson. En ook een nieuwe van Aam. En dit is de Scatman Remix van Joe MZM. Connection.

Kids. Allerbeste house en techno. Zometeen hoor je om 10 uur Manic Six en om 11 uur Emmanuel Satie. Allemaal live in de Slam DJ booth. Dit is de nieuwe Aan. Go.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Onzekere energiemarkt?
21: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
20: Ik heb zoveel vragen.
21: Welk energiecontract is het beste?
20: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
25: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
27: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
26: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
32: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
33: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
34: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
35: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus

0: tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

se le hace saber a todos los que estamos.

0: luistert naar de Boom Room. House en techno en in de studio... Menace! Het is allemaal gelukt.
1: Yes.
0: Dat is de eerste keer dat we elkaar zagen. Was in het vliegtuig. Weet je dat nog?
1: Ja, klopt.

0: Ja. Helemaal fresh is hij toch, of niet?
1: Ja, ja, ja, ja, klopt. Girls Like Us remix, die komt binnenkort op Armada, waar ik echt heel trots op ben.
0: Ja, wat vet,
1: en,
0: man.
1: Ja, ik ben er gewoon super trots op, want het is gewoon echt een legendarische track.
0: Ik wou dit zeggen.
1: Ja.
0: Ben je al lang mee bezig geweest?
1: Nou, ik heb hem heel snel gemaakt in de hotelkamer in Ibiza.
0: Dat was net daarvoor, vlak voordat we elkaar tegenkwamen.
1: Nee, dat was een andere keer toen ik bij Universe stond. Toen had ik hem net voor Universe gemaakt.
0: Okay.
1: En daar ook getest. En toen, het ging gewoon gek. Het was gewoon heel mooi om te zien.
0: Als hij in de Universe werkt, dan wel de wereld in, toch?
1: Dan werkt hij overal.
0: Dan werkt hij overal. Nou, wat goed.
1: Ja.
0: Wat top, man. Sowieso een lekkere zomer gehad. Veel op Ibiza gedraaid.
1: Ja.
0: Elro gedaan natuurlijk, daar.
1: Ja,
0: nog meer? Cova Santa een paar keer?
1: Cova Santa en gewoon echt een paar leuke dingetjes waar ik echt wel trots op ben. Ja, ja.
0: Kijk, hoogtepunt misschien wel is die 10 hours geweest, denk ik, toch?
1: Ja, klopt.
0: Uitverkocht.
1: Ja, ja ook. Ja, het is gewoon heel mooi dat het gewoon altijd gewoon uitverkoopt. En dat je altijd zo'n trouwe fanbase hebt, waar ik echt heel erg dankbaar voor ben. Dat het altijd wel terugkomt. En het mooiste is ook dat ik gewoon een gemixt gewoon leeftijd heb. En daar ben ik altijd wel dankbaar voor. Dat ik niet alleen maar de jongeren aanspreek, maar ook de oudere garden.
0: Een mooie mix van mensen op de dansvloer. Want het is echt, Ten Hours Thuishaven is echt niet voor iedereen dat je dat uitverkoopt. Er zijn hele grote artiesten geweest de afgelopen jaren die daar toch stonden en dachten, oh, het is helemaal niet zo druk.
1: Hoe kan dat nou?
0: Maar
1: het is zeg maar altijd in het begin is het altijd wel een beetje engig.
0: Ja.
1: Als je dat doet, zeg maar, want ook al heb je het uitverkocht, is het altijd gewoon vanaf het begin af aan, is er gewoon niemand.
0: Komen ze wel?
1: Ja, dat is het. En dat heb ik heel vaak, weet je. Dat ik toch denk van, oh shit,
0: te gek.
1: Komen ze toch wel, man.
0: Hey, Amsterdam Dance Event bijna?
1: ADE, 24 oktober.
0: Ja, maar wat gaat er gebeuren voor jou?
1: Heel veel pop-ups gaan we doen.
0: Oké. Okay.
1: En we gaan een hele leuke doen met een broodjeszaak. Het heet Pop-Off.
0: Ja.
1: Broodje Pop-Off. En daar gaan we iets heel leuks doen. En er komt een hele leuke verrassing aan. Wat ik ga doen met een broodje. Zeg maar. Gewoon, dat is echt heel wat eraan gaat komen. Dus dat is echt heel leuk.
0: Wat goed.
1: En met Bram's Fruit. Waar ik echt heel erg fan van ben. Want ik hou van hun kleding. En ook van het hele personeel. Dus het is echt, het voelt als familie.
0: Oké, okay, ja.
1: En verder gaan we dus de 24e, wat het echt het topfeest gaat worden. Ga ik dus all night long back-to-back draaien met allemaal grote artiesten. En daar kijk ik echt heel erg voor op.
0: Met wie?
1: Of uit. Ja, met Brissotti.
0: Ja.
1: Uit Brazil.
0: Ja.
1: En Friends Within. Friend Within. En hij is van de Renegade Method.
0: Ja, Damage
1: and Power to the People. Dus dat is wel, ik weet niet, zeg maar, hoogtepunt wat we gaan doen. En het leuke is ook nog, want wij zijn altijd trouw naar onze fans toe, weet je. Omdat we echt veel doen voor liefde of zo, weet je.
0: Ja.
1: Gaan we 10 tickets weggeven.
0: Oké. Okay. Nu.
1: Nu.
0: Oh, echt waar?
1: Nu.
0: Oh, dat wist ik nog niet.
1: Daarom.
0: Oh, wat goed. Oké. Okay. En wat moeten mensen doen?
1: Mensen moeten mij dus nu volgen. Men in Six Music.
0: Ja.
1: En de eerste 10 volgers, die krijgen dus de kaartjes.
0: Oh, wat top.
1: En zo simpel gaat het eigenlijk.
0: Dat is wel leuk. Je weet het wel naar jezelf te draaien. We niet de Boom Room te volgen, maar we moeten jou volgen.
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Oké. Okay. Ja, schaamteloze zelfpromotie. Maar bij deze.
1: Ja, nee, maar.
0: Sorry. Oh, daarom had

0: Det skal vi bare.
1: Hvad er det sex? Hold your dog. In the boom room.
2: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Excel's Bijbel.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonden.

0: Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN.

0: voor een beter werkend Nederland.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet. Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak komende week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

nooit stond hij hier live in de DJ booth. Altijd drukke weekenden, altijd alles vol. Maar vandaag kwam het precies zo uit. 2 uur gedraaid in het Sieraad en nu hier live in de Slam DJ booth in de Boom Room. Dit is Emmanuel Satie.

Zaterdagavond betekent house en techno. Zaterdagavond is de Boom Room. Live in de studio. Emmanuel Satie. Hij is vader geworden. Maar daar merk je nog niks van in productiviteit. Want waanzinnig veel tracks uitgebracht dit jaar. Komt ook nog een briljante track aan volgende week. Remix van Guri.

0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: de app en start met vinden.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de vijfde plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven vierde. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Give me.

0: Weer een heel fijne episode vandaag met deel 2 van mijn show bij Into the Woods. Was erg leuk. Ik was er nog nooit geweest zelf en het weer zat heel erg mee dit jaar. Schijnt trouwens altijd zo te zijn. En dat is wel eens anders natuurlijk in september. En deze track, Alcatraz, Give Me Love in de Jerome Ismay remix. Origineel uitgekomen op Yoshitoshi, een label van Deep Dish uit Amerika.
1: Slam.
2: Spectrum Radio.

0: de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Welkom terug bij de zaterdagnacht van Slam. Mijn naam is Ilke Klein. Je luistert naar Days Like Nights Radio. Net als de voorgaande weken heb ik mijn set van Stereo Montreal voor je. Maar dit keer is het vierde en het laatste uur. Ik draaide daar Open to Close voor Stereo. Is dat een uurtje of 9 à 10? En dit deel in de show vandaag is denk ik rond 5 uur 's ochtends. Er komen nog steeds mensen binnen, maar eigenlijk...

luistert nog steeds Slam Days Like Nights Radio. Op de achtergrond een gloednieuwe track op het Days Like Nights label. Nog niet uit helaas. En dat duurt eigenlijk ook nog wel even. Want waarschijnlijk wordt dat begin 27. Maar stiekem ben ik hem heel veel aan het testen. Zometeen in deze vierde en laatste opname vanaf Stereo Montreal. Onder andere Dozem in een dikke remix van Marsh. Een van mijn eigen tracks, 51 Degrees North. En ook iemand die de laatste tijd heel veel indruk maakt, Lloyd Barwood. Je hoort

was Lloyd Barwood. Echoes Through You. Lloyd is een artiest wiens muziek ik de laatste tijd heel erg veel draai. Hij heeft echt naam gemaakt sinds vorig jaar. Zijn muziek werd voor het eerst gedraaid bij Balance Festival in Kroatië. Ik was een van de DJ's die daar een promotje van hem opzette. En sindsdien gaat het ontzettend hard. Deze track nu net is verschenen op het label van Sasha. En later dit uur hoor je nog zijn nieuwe track Rhythm's All You Need, die uit gaat komen op het Days Like Nights label.

daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Stereo Montreal sessie. Je hebt er 4 weken naar kunnen luisteren. Ik hoop dat je hem vet vond. Ik vind het in ieder geval altijd fantastisch om daar te spelen. Nogmaals, grote dank aan iedereen die er die nacht bij was. Stereo blijft een hele bijzondere plek. En ik ben blij dat ik een paar uur van deze reis met jullie hier heb kunnen delen. Volgende week ben ik terug met de opnames van mijn recente tour door Australië en Nieuw-Zeeland. Mijn volgende show is in Warschau. 17 oktober speel ik daar samen met Korolova en Camel Fat bij Sector 6D. En een paar dagen later begint het Amsterdam Dance Event, waar je hem op de vrijdagavond bij Het Sieraad vindt, samen met Kulsh. Zoals altijd, dankjewel voor het luisteren. Geniet van de muziek en ik spreek je volgende week.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelden tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Dag mensen, dit is Rose Ringed live op Slam. De komende 60 minuten geven Joey Commandeur en ik jou een kijkje in de muziek die wij te gek vinden. En we hebben deze week weer een ontzettend fijne mix gemaakt, beginnend met deze tune van Sebastian Leger, die heet Groba.